0: role ko di kgaolong kong yaano ke gore ke re as jy een sam voel en die trane rol in die wange, daar is altyd iemand vir jou.
1: In die woestijn sit sy daar, alleen en verlade.
0: In die woestijn sit sy daar, alleen en verlade.
1: Oh, in die woestijn sit sy daar, alleen en verlade. Waar haar wange rol die trane.
0: Op haar wange rol die trane.
1: Daar is altyd iemand vir jou.
0: Altyd daar is iemand vir jou.
1: Daar is altyd iemand vir jou.
0: Daar is een drekkie nog voor jou.
1: Oh, daar is altijd iemand voor jou.
0: En een drekkie, en een drekkie.
1: Daar is altijd iemand voor jou.
0: Harre, zo moet die rong relaping, moet je gaan gooien, maar dat zijn natuurlijk eens even mama ratwa. Rabere die mama la gewoon la botlame kamo kouwruzing, jalo, mpebe tseba sake, torpo ya botlaba khobabes. Kitlabe kenna lwe na la jalo, kotena kena kowe ya busupa. Kwari ya na retena kotena kena kowe ya botl, ya borataro. Re bua yalo ka matlhatsana tsa mapodisi tsa pharakano nya le go isa ko ga ehela ha no si ya ka pue pina e bua go itse gore gona le mongwe yo o tshwereng kano ka TV SFM o na le wena ke go patile jalo go tsena re digela ga kitla ke go tlogela ke go tshwere ka siatla sa lerato yo hitman e mo kokotlo bon suma suna go tse mariri peba go hulwa e se kametseng

a ke tswarare ska the ball a ke tswarare hey wa tla re kaogana ya anu u bila ipina tsedi mona te ya lotsa di side tsa ka ha borwa ka hale ba ga rona ba ile ba dula ha tsela ba bona gore ha e metswa ko e ke ile gore ya no tshontse ra e dira tswakanya di katara ai a go le nyaleng a tro nge la sublif la go se for lang na lekker ko wa cool drink met ko wa water en so lekker bord met slaai vleis en alles word lekkerde geselskap en gerassery en fluit en dans ek verlang aan dit. Maar die probleem is as jy le dronk raak, dan wil jy le patlein, nou jy le makke die trouwe lekker met die goed. Kan ek sonde se na ek nyala gatje batle kadi, kadi kan bat motala ya ka hupa kadi go bolla gore na ebile na ha o kolala ke go thula ka tlhogo, hela iketle pele tla he bola. Matla go thula hela, net stamp me di kop. Ons be ons familie ons stamp di kop, hela wag. Ne ze net gaan niet eers. Ai. Die mama sê.